0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens de Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens de Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens de Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
1: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens de Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden daar. De vertraging is een minuut of 20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dit is Edo Peters met het radionieuws. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten. In Midden-Gelderland, de hele dag dichtbij.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knopen Tempel en Zaltbommel 4 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in

De Lathumse kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet heel druk op de weg. Er staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Wadenooijen 6. En op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio op Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het overwegend bewolkt en lokaal valt af en toe een spatje regen. Maar veel stelt het niet voor. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien verder af en staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan de zon door en die blijft gedurende de dag ook flink schijnen. De wind verandert nauwelijks, met uitzondering van de noordkust, waar de wind kan toenemen tot vrij krachtig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van een graad of 16 in het Waddengebied tot zo'n 21 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en zonnig, maar er ontstaan ook sluierwolken. Tot een uur of 9 blijft het aangenaam warm. Vannacht is er een toenemende bewolking met vanuit het westen steeds meer kans op een bui. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 8 graden in het noordoosten tot een graad of 13 aan de westkust. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon en maxima tussen de 21 en 24 graden. Woensdag warm met geregeld zon en alleen lokaal een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk tot dusver. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 6 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 8. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Wadenooyen 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De enige opvallend lange file staat nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Knooppunt Empel over 17 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat wel een lange file tussen Beest en knooppunt Empel, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En er staat ook een lange file op de A12 Arnhem richting Utrecht door een ongeluk. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugd Strijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Overal thuis.
1: Dit is Connect. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Beest en knooppunt Empel 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Verder is de ochtendspits voorbij. Er staat nog wel file op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het overwegend bewolkt en lokaal valt af en toe een spatje regen. Maar veel stelt het niet voor. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien verder af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan de zon door. En die blijft gedurende de dag ook flink schijnen. De wind verandert nauwelijks, met uitzondering van de noordkust, waar de wind kan toenemen tot vrij krachtig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van een graad of 16 in het Waddengebied tot zo'n 21 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en zonnig, maar er ontstaan ook sluierwolken. Tot een uur of 9 blijft het aangenaam warm. Vannacht is er een toenemende bewolking met vanuit het westen steeds meer kans op een bui. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 8 graden in het noordoosten tot een graad of 13 aan de westkust. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon en maximaal tussen de 21 en 24 graden. Woensdag warm met geregeld zon en alleen lokaal een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 6 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10:00 gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, al dus de Rotterdamse politie. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. 10 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendabericht.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht €30.000 of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Een

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor 49 euro per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan de zon door en die blijft gedurende de dag ook flink schijnen. De wind verandert nauwelijks, met uitzondering van de noordkust, waar de wind kan toenemen tot vrij krachtig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van een graad of 16 in het Waddengebied tot zo'n 21 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en zonnig, maar er ontstaan ook sluierwolken. Tot een uur of 9 blijft het aangenaam warm. Vannacht is er toenemende bewolking met vanuit het westen steeds meer kans op een bui. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 8 graden in het noordoosten tot een graad of 13 aan de westkust. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon en maximaal tussen de 21 en 24 graden. Woensdag warm met geregeld zon en alleen lokaal een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4%. En de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4%... en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht €30.000 of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu €2,47. Een liter diesel kost ruim €2,31. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor €118 miljoen vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het westen breekt de zon door en deze blijft de rest van de dag flink schijnen. Er waait een zwakke noordwestenwind, met uitzondering van de noordkust, waar die kan toenemen tot vrij krachtig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van een graad of 16 in het Waddengebied tot zo'n 21 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en zonnig, maar er ontstaan ook sluierwolken. Tot een uur of 9 blijft het aangenaam warm. Vannacht is er toenemende bewolking met vanuit het westen steeds meer kans op een bui. Het kwik daalt naar tussen de 8 graden in het noordoosten tot een graad of 13 aan de westkust. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon en maxima tussen de 21 en 24 graden. Woensdag warm met geregeld zon met alleen lokaal een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens door de controles 10 minuten extra. Een kwartier op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Liggen spullen op de weg tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect.

0: zonder bloed, zweet en tranen was het niet geworden wat je nu net hebt gehoord. André Hazes uit 2002, een leuke opener van dit programma.
1: Dit is Connect.
0: Afslag 2. Ja, en wat er ook wel weer leuk is om te vertellen, is dat het eigenlijk geen hit is geweest. Nee, je zult denken, waarom hoor ik hem dan zoveel? Nou, het was een B-kantje destijds in 2002. Maar het werd opgepakt door de sportwereld. En daardoor werd het dan toch nog weer een klein commercieel succesje. Nederlands elftal, die gebruikte dit voor het toernooi. Ach ja, je weet het, de rest is geschiedenis. Hey, afslag 2.4 tot 4 uur vanmiddag. Leuk dat je er weer bij bent. Ik vind het zelf ook leuk om er weer te zijn. Met in dit uur veel muziek, natuurlijk, regio nieuws. Het gaat allemaal aan je voorbij komen. Blijf erbij tot 4 uur vanmiddag. Hey, van harte welkom.
1: Connect.
2: Afslag 2.4.

이별. 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

Jessica Folker, 1988. How Will I Know? Het was voor de gevoelige noot. Onderweg, muziek uit je eigen regio. Jack Jarrett, Done With It komt eraan. Ook nog agendaberichten. Maar je ziet hier dan op Shine.

0: Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

afkomstig uit je eigen regio. Het was Jack Jarrett. Vorig jaar nog werd hij genomineerd voor de 3FM Award Beste Nieuwkomer. Hij mocht hem helaas niet winnen. Maar goed, maakt de muziek absoluut niet minder. Dat mogen duidelijk zijn. Komt regelmatig aan je voorbij, deze artiest. We geven hem zo nu dan even wat extra aandacht. Terug naar de 80's. Hier is Drive the Cars.

0: Magnetic, je hoorde Bauza. Onderweg muziek van Olivia Rodrigo. Ook John Paul Young komt eraan. Love is in the air. Maar eerst gaan we plaatsmaken voor de headlines.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch, bij knooppunt Empel staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en het duurt tot 4:15. Dit zorgt nu voor een kwartier oponthoud. En dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je nu een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Olivia Rodrigo, driver's license. Ja, mocht je je rijbewijs hebben, het rijdt niet zo door op dit moment in de regio. Dat wil zeggen, er zijn veel straten afgesloten. Bijvoorbeeld de rotonde, Rijksweg van Gooienstraat, Borgenstraat in Duiven. Die is nog afgesloten tot 19 juni. Dat is eind van deze week. Maar daarna gaan ze aan de slag op de Visserlaan. En zo zijn er tal van voorbeelden hier in de regio. Waardoor je toch even niet kunt rijden. Tracy Ullman nu, hier is Breakaway.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Je luistert naar Connect. Met Connect voel je overal thuis.

En de hoogste versnelling, dat deed hij in 2016. Nou, ik zou zeggen, neem een beetje gas terug. Anders mis je de afslag. En dat is afslag 2.4 nog bij je tot 4 uur vanmiddag. Met nu muziek van Toni Braxton. Hier is Unbreak My Heart.

Alex Warren, Jelly Roll. Je hoorde Bloodline Connect. Het is bijna 3 uur, tijd voor een bakkie koffie. Althans, ga ik even nemen. Doe jij hetzelfde, dan spreken we elkaar straks weer terug voor deel 2.

0: dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel in Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel 10 minuten oponthoud. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles heeft 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: dat je er weer bent. Wij zijn opgeladen voor deel 2. Tot 4 uur zijn we bij je met leuke muziek. Een goed gevulde playlist.
1: Dit is Connect met Peter.
0: En in dit uur muziek van onder andere ABBA, Crisscross Amsterdam gaat aan je voorbij komen. We hebben U2, Pride in the Name of Love. Maar eerst is hier de jeugd van tegenwoordig. Tezamen met Naan, naar de maan.

rock and roll. Het is een ode aan de rock and roll, maar daarnaast heeft Garland een boodschap in dit nummer verstopt. Het is een hoopvol pleidooi tegen racisme en vooroordelen. De zanger, zelf gemengd Puerto Ricaans en Afro-Amerikaans, stelt dat muziek net als mensen grenzen en hokjes kan overstijgen. De boodschap van deze Garland Jeffries. Door met het programma, door met Gavin James. Hier is Glow.

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Achtereenvolgens Gavin James Glow, gevolgd door dit prachtige product van Pete Miller, Never Too Much. En mocht je het nog niet weten, deze man komt uit je eigen regio. Pointer Sisters nu.

0: Naast het witte poeter, exportproduct nummer 1 uit Colombia. Jorda Shakira, Zoo. Onderweg, muziek van Criss Cross Amsterdam, featuring Inna, Queen of My Castle komt eraan. Ook onderweg, muziek van ABBA, Money, Money, Money. Maar eerst is het tijd voor de headlines.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het westen breekt de zon door en deze blijft de rest van de dag flink schijnen. Er waait een zwakke noordwestenwind, met uitzondering van de noordkust, waar die kan toenemen tot vrij krachtig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van een graad of 16 in het Waddengebied tot zo'n 21 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en zonnig, maar er ontstaan ook sluierwolken. Tot een uur of 9 blijft het aangenaam warm. Vannacht is er toenemende bewolking met vanuit het westen steeds meer kans op een bui. Het kwik daalt naar tussen de 8 graden in het noordoosten tot een graad of 13 aan de westkust. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon en maxima tussen de 21 en 24 graden. Woensdag warm met geregeld zon met alleen lokaal een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Crisscross Amsterdam featuring Inna. Je hoorde Queen of My Castle. Daarvoor gingen we 2 jaar terug in de tijd. Hey, heb je wat te melden? Dat kan. Neem contact op met de redactie. Dat kan telefonisch 026-4422-282. Of je stuurt gewoon even een mailtje naar redactie@rtvconnect.nl. Met nu muziek van U2. Hier is Pride in the Name of Love.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

Creatures of the Night, Hardwell, Austin Mahone op Connect. Ben jij voetballiefhebber? Ben jij Vitesse-liefhebber? Ja, en wie is dat nou niet hier in de regio? Of zeg ik nou iets geks? Zou maar zo kunnen. Ja, oké. Okay. Wil jij teruglezen wat er het afgelopen thrillerseizoen gebeurd is? Dat is het seizoen 25-26 natuurlijk. Kijk dan op onze website. Daar vind je een aantal artikelen met betrekking tot Vitesse. Dat is de moeite waard. rtvconnect.nl.

Cinnamon Damiano David featuring Albert Hammond Jr. Klein hitje van vorig jaar. Deed geloof ik niet zo heel veel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen voor deze afslag 2.4 voor vandaag. Maandag 15 juni 2026. Morgen, dan spreken we elkaar weer. Hey, tot morgen.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op Nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En op de A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect.

In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos ook 10 minuten oponthoud tussen Beest en Waardenburg. En een korte file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Beest een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 10 minuten. Verder file op de A2 verderop bij Zaltbommel, zij ook 10 minuten in de file. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is het oponthoud ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekker

0: kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care-arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanuit het westen breekt de zon door en deze blijft de rest van de dag flink schijnen. Er waait een zwakke noordwestenwind, met uitzondering van de noordkust, waar die kan toenemen tot vrij krachtig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van een graad of 16 in het Waddengebied tot zo'n 21 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en zonnig, maar er ontstaan ook sluierwolken. Tot een uur of 9 blijft het aangenaam warm. Vannacht is er toenemende bewolking met vanuit het westen steeds meer kans op een bui. Het kwik daalt naar tussen de 8 graden in het noordoosten tot een graad of 13 aan de westkust. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon en maxima tussen de 21 en 24 graden. Woensdag warm met geregeld zon met alleen lokaal een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen een paar korte files in de regio, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En dat geldt ook voor de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. Lidmaatschap kan 14 jaar gevangenisstraf opleveren. In februari oordeelde een lagere rechter nog dat het verbod buitenproportioneel was. De actiegroep zegt naar het Hoge Rechtshof te stappen. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. De producten zijn allemaal afkomstig van Partner in Pet Food NL, de Nederlandse vestiging van een groot internationaal bedrijf in huisdiervoeding. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna €50 miljoen achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor €6,5 miljoen, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken, omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Mogelijk gaat de Sneker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Voor Midden-Gelderland. Dit is Connect.
2: Kijk op de samenleving.

0: Benson uit 1997. Bob.
1: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond...
0: Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Met als gasten vanavond Danny Hulshof, Adam Brunsveld en Martijn Heulink. Zij zijn alle drie van Nova Zorg en Welzijn uit Pannerde. Danny werkt daar en Adam en Martijn zijn daar deelnemers... en bezoeken al jaren de dagbesteding van Nova met heel veel plezier. En zometeen vertellen ze hun verhaal. Martijn Berkenveld spreekt met hen. Verder hebben we dit uur ook Hoop XXL, een update van de organisatie... die als doel heeft dat iedereen zijn leven met een 8 kan beoordelen. Chris spreken we elke maand en ook straks rond 7:15. En meer, maar dat hoor je later in deze uitzending. Martin Meerleveld doet de techniek. En Martijn Berkenveld en Tristan Schotten de presentatie. Tot 9:00 is dit op Connect. Kijk op de Samenleving. Spel niet.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Wat heet Gast van de Week? Het zijn er zelfs drie. Nova Zorg en Welzijn, die zijn op bezoek het zorgbedrijf voor dagbesteding in Pannerden. Danny Hulshoff, Martijn Euling en Adam Brunsveld, alias De Babbelaar.
2: Ja.
1: Ja, die zit hier echt tegenover. Ja, dat is natuurlijk gelijk de eerste vraag. Waarom De Babbelaar?
3: Nou ja, dat heb ik al meegekregen vanuit mijn tijd. Op de, ik zei dat, de blikverwerkte industrie. In Doesburg. Dat was Thomas en Drijven. En daar had ik eigenlijk al, van begin af aan al, was ik het jongste OR-lid. En daar heb ik mijn hele leven eigenlijk dat volgehouden. En ik ben nu al 62 jaar lid van de vakbond. Dus als je dan een OR-lid wordt in de tijd, dan moet je ook zeggen dat hij leden moet werven. Ja. Mensen die problemen hebben, door helpen met hun personeelszaken en zo. En dan krijg je automatisch dat je het babbelen, dat gaat. Zonder dat je er erg in hebt. En daar kom je eigenlijk niet meer vanaf.
1: Oké, en nu dus ook al zelfs bij Nova is het al de bijnaam?
3: Dat heb ik zelf natuurlijk wel. Dus geïntroduceerd. Dus hoe vaak ze dat zeggen, weet ik natuurlijk niet. Maar ze herkennen me op die manier wel.
1: Jij bent een van de deelnemers. We gaan straks ook even over hebben wat je precies doet daar. Een andere deelnemer, Martijn Euling, zit naast jou.
4: Ja.
1: Martijn, ja, wat is jouw verhaal bij Nova?
4: Wat ik dan
1: je bijnaam misschien ook wel?
4: Nee, geen bijnaam. Ik werk op de boerderij.
1: Oké.
4: Okay. Ja.
1: Ja. Wil je ook vertellen hoe jij bij Nova terecht bent gekomen?
4: Ja, zeker. Ik heb eigenlijk 17 jaar met giftige stoffen gewerkt. In spuitwerk.
1: Mm-hmm.
4: En daar heb ik NAA aan overgehouden.
1: En dat is niet aangeboren hersenletsel. Voor de mensen die niet thuis zijn en afkomen. Ja.
4: Ja.
1: Oké. Okay. En toen?
4: Toen kwam ik eigenlijk. Ja, en daar kom je in de molen, want je kunt je werk. Het is een sluipmoordenaar, je komt op je werk. En je kunt de verfbestekken kun je ineens gewoon niet meer maken. Waar je denkt van, nou, wat zou er aan de hand zijn? Zo kom je in de medische molen terecht. Word je getest. Ze noemen het eigenlijk, noemden ze het schilderziekte. Mm-hmm. De meeste mensen kennen het onder die naam. En dat uit die test is gebleken dat ik dat heb. Als je er dus niet meer mee werkt, worden de klachten ook niet erger.
1: Mm-hmm.
4: Dus daar ben ik mee gestopt. Maar goed, ik was toen 34 was ik.
1: Jemig.
4: Nu 46. Dus ja. Ik heb eerst een poosje gewoon nog thuis gezeten. Wel wat dingetjes gedaan. Op een kleinere groepen in Duiven zelf. Maar ja, dat beviel me niet zo.
1: Mm-hmm.
4: En toen met de gemeente gaan praten. En zo ben ik bij Nova terechtgekomen.
1: Okay. Wat maakt dat het je bij Nova dan wel bevalt?
4: Ja, de diversiteit gewoon. Dus alles kan daar. Je kunt daar gewoon de normale dingen doen die je in het dagelijks leven kan doen. Maar ook dus met dieren werken, wat ik heel graag doe. Ja, en er is geen druk. De hele druk en stress is daar niet.
1: Oké.
4: Okay. Dat voel je daar gewoon niet.
1: Ja, precies. Nou ja, en hier aan tafel is ook Danny Hulshoff. Jij werkt bij Nova. Als je dit hoort, krijg je daar gelijk een trots gevoel van?
5: Ja, natuurlijk krijg ik daar. Trots is misschien niet helemaal het goede woord. Maar ik krijg daar in ieder geval wel een blij gevoel van. Dat je in ieder geval iets kunt betekenen voor een doelgroep. Die op zoek is naar dit soort dagbesteding.
1: Ja, want hoe zou jij Nova willen karakteriseren?
5: Best wel een moeilijke vraag. Want we hebben natuurlijk best wel veel verschillende doelgroepen. Mm-hmm. We hebben mensen met geheugenproblemen. Mensen met psychische problematiek. Mensen als Martijn met NAH.
1: Mm-hmm.
5: Mensen met andere beperkingen. Ja, en die kunnen op de boerderij aan de slag. Of in het atelier, de houtwerkplaats. Dus hoe karakteriseer je dat dan? Hè? En dan is misschien wel best om te zeggen van ja, iedereen kan zichzelf daar zijn. En misschien is dat wel eigenlijk de rode draad van het bedrijf.
1: Ja. Ik kwam op jullie website twee belangrijke pijlers tegen. Tenminste, ik noem ze maar even pijlers. Om te beginnen de mogelijkheden voor individuele deelnemers. Dus met andere woorden, er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden die mensen hebben en niet naar de beperkingen. En de tweede, dat mensen zo lang mogelijk maximaal maatschappelijk betrokken blijven. Lijkt mij wel aardig om die twee dingen toch eventjes wat nader te benoemen. Laten we eerst bij de mogelijkheden van de individuele deelnemers beginnen. Hoe onderzoek je dat als mensen zich aanmelden?
5: Dat hoeven wij eigenlijk niet meer te onderzoeken. Want mensen komen bij ons omdat ze een indicatie hebben. Dus ofwel door de WMO of door de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Dus er is al iets vastgesteld bij degene die bij ons komt. En die heeft dus heel duidelijk een zorgvraag. En op basis van die zorgvraag gaan wij met de deelnemer en ook de familie daaromheen eigenlijk in gesprek en wat daar het beste bij zou kunnen passen. En iemand stroomt dan in een groep. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Actief of bij de boerderij zoals Adam en Martijn.
1: Ja.
5: En vanuit daar neemt de begeleider neemt iemand dan eigenlijk mee. En gaat bekijken wat iemand nodig heeft.
1: Ja.
5: En dat wordt vastgelegd in een zorgplan. En dat wordt regelmatig geëvalueerd. En op die manier wordt er gekeken naar welke punten iemand kan ontwikkelen. En hoe je dat het beste kunt doen.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Dan ben ik eigenlijk gelijk benieuwd hoe dat bij jullie gegaan is, Adam en Martijn. Ik begin even bij Adam. Toen jij daar kwam, wat was jouw zorgvraag en wat waren jouw mogelijkheden?
3: Op dat moment toen ik daar kwam, ik wist helemaal niet waar Panda er lag. Okay. Dus dan kun je me nagaan. Dan zei je, heb je misschien interesse in Panda? Ik zeg, Panda, waar ligt dat? Het is wat dat betreft helemaal stom, hè? Van Doesburg af, ik wist het niet.
1: Ja.
3: Maar gewoon het feit, ik wist helemaal niet wat er op me afkwam, maar ze zei gewoon, je bent al goed te been.
1: Ja.
3: En dat begon eigenlijk al mee. Dan hoor je eigenlijk al bij een actief groep dat je mee kunt.
1: Met
3: en dat was een van de belangrijkste voorwaarden. Als je bij je actief komt, dan moet je wel plus minus 5 kilometer kunnen lopen.
1: Ja.
3: En dan kun je zo'n dag doorbrengen. Ook met een picknick waar we dan onderweg deden, of in de bossen, maar dat doen we dan net.
1: Ja.
3: We trekken erop uit.
1: Ja.
3: En dan maakt niet uit waar we komen. Op sommige plekken komen we, zij in de Liemers en de Achterhoeken, zeg, waar de begeleider ook nog nooit geweest is. Dus eigenlijk een ontdekkingstocht voor ons eigenlijk, met z'n allen.
1: Ja.
3: En dat is gewoon fantastisch.
1: Ja, precies. Maar dat waren dus in ieder geval, maar vooral jouw mogelijkheden waren dat je goed mobiel was. Ja,
3: maar dat wist ik natuurlijk toen niet.
1: Nee.
3: Dus dat wist ik. En toen ik in de gaten kreeg hoe creatief ze daarmee omgingen. Want elke keer als we er komen, en 's morgens dan met een koffie drinken, weet ik wat. Dan is er altijd weer een verrassing. Waar gaan we vandaag heen?
1: Ja.
3: En dan kunnen we ook nog kiezen als we 3 accommodaties hebben. Nou, we zeggen, nou, dan gaan we daarheen. Dus degene die daar de leiding heeft, die laat het altijd aan ons over. Dat we wat keuze hebben. Dan gaan we vandaag daar naartoe, of weet ik. Dat is gewoon fantastisch. Je hoeft eigenlijk op sommige dingen helemaal niet na te denken. En overal waar ik nog ben geweest, dat is fantastisch.
1: Ja.
3: Omdat ik daar nooit in de Liemers en de Achterhoek ben geweest. Die dingen niet.
1: Nee.
3: Nooit ergens.
1: Okay.
3: Dus dat was een openbaring voor mij.
1: Okay.
3: En natuurlijk voor die andere, die andere deelnemers is precies hetzelfde.
1: En een van de andere pijlers is dat ze graag willen dat je zo maximaal mogelijk maatschappelijk betrokken blijft.
3: Ja.
1: Hoe was dat voor jou? Wat brengt jou dit? En wat maakt jou dat je dan stevig in de samenleving staat?
3: Dat is een van die dingen. Toen ik mij daar thuis voelde, had ik natuurlijk wel, en daar komt het weer, dat babbelen weer. Dan kom ik met anderen die binnenkomen, nieuw. En dan had ik van mijn eigen ook. Dat denk ik, ja, een steuntje in de rug, want als je nieuw binnenkomt, denk ik, wat gebeurt er nu dan? Weet je wel?
1: Ja.
3: Als nieuweling. Dus dan ben ik zo vrij geweest, dan zoek ik ze op.
1: Ja.
3: Loop ik er mee met wandelen, praatje maken en vertel ik het verhaal van Nova.
1: Ja.
3: Om ze op het gemak te stellen dat ik al zo lang bij Nova ben en dat ik dat in ieder geval voor mij gewoon geweldig vind en dat hun daar straks ook profijt van. Daar praat ik al voor hen dan.
1: Ja.
3: Dus als je hier komt, dan is dat gewoon geweldig. En het blijkt toch elke keer zo te zijn, als je die aandacht besteedt, het zei dat ze bij koffie drinken. Ik merk wel soms dat mensen mij opzoeken, dan komen ze bij mij in de bus zitten, gewoon alweer een verhaal te vertellen.
1: Ja.
3: En dat is het mooie eigenlijk van, op het gemak stellen met elkaar. Dat is mijn bijdrage naar de groep.
1: Ja.
3: Nou, vind ik dan dat ik ook wel een van de betere ben natuurlijk. En dat voordeel heb ik dan, dat ik dat kan doen.
1: Ja.
3: Voor de groep. En we doen meerdere dingen. Brood smeren. Met elkaar de afwas doen.
1: Ja,
3: al die dingen.
1: Echt actief dus, ja.
3: Daarom zit je ook op de actiefgroep.
1: Ja, precies.
3: Dus met elkaar dus. Dat is gewoon geweldig.
1: Ja. Martijn, toen jij daar kwam, waar lag jouw zorgvraag of behoefte? Wat zocht jij bij...
4: Ritme en rust, zocht ik. Dat was echt mijn... hoe noem je dat? Wat ik graag wilde op dat moment.
1: Ja.
4: Ja. Het was zo, je zat ook in een depressie. Dat krijg je weer van het gevolg van dat en dat. Dus dan heb je gewoon behoefte aan rust en ritme, dat soort dingen. En mensen om je heen, leuke mensen om je heen. Mm-hmm. En zo kom ik op de boerderij. Dat was toen wat ik graag wilde. En dat heb ik geprobeerd, ja. Ik ben al bijna 6 jaar verder.
1: Oh, oké. Wat heeft het jou gebracht?
4: Ik heb thuis weer wat. Je hebt weer thuis wat te vertellen tegen je kinderen. Je doet weer wat, zeg maar. Want ja, je hebt het gevoel dat je, als het je overkomt, je doet niet meer mee met de maatschappij. En dat heb je hier dus weer wel. Je doet weer mee.
1: Ja, precies.
4: Als je jong bent, heb je gewoon behoefte aan om toch weer, misschien ook als je ouder bent, maar om mee te doen aan de maatschappij.
1: Ja, ik kan me voorstellen, op het moment dat je thuis zit, dan heb je ook inderdaad niet heel veel meer te vertellen.
4: Nee, helemaal niet.
1: Geen verhalen.
4: Dus de sfeer of situatie verandert ook gewoon thuis. Want je bent alleen maar bezig met ziek zijn op dat moment. En als je dan dit hebt, ben je daar veel minder mee bezig.
3: Het leidt af.
4: Ja.
1: En je komt inderdaad met mooie verhalen thuis.
4: Ja. Met mooie verhalen en de juich gewoon. Je hebt een persoonlijk begeleiding.
3: Ja.
4: Maar die hebben er meer, zeg maar. Maar die kijkt wel doelgericht naar jou.
1: Ja.
4: Dus die kan jou op heel veel dingen kan die jou daar in ondersteunen, helpen, tips geven. Ja. Ja.
1: Heb je daar voorbeelden van? Hoe dat bij jou gegaan is? Of waar ze jou mee geholpen?
4: Ja, zeker. Ik was heel erg snel overprikkeld. Daardoor draag ik daar overdag oordoppen. Mm-hmm. Waardoor het geluid veel minder binnenkomt. Terwijl ik toch wel best wel in een grote groep zit met een man of 10. Wisselt 10 tot 15 mensen, maar dat wisselt nog wel. Maar daar kan ik heel goed mee omgaan, dus dat heb ik geleerd. Ritme in mijn leven heb ik weer geleerd.
1: Oké.
4: Ik ben rustiger geworden. Ik was heel erg druk, hyperactief geworden daardoor. Maar dus dat soort dingen brengt het mij wel, heeft het mij wel gebracht, ja. Ja.
1: Oh.
4: Ja.
3: En je zit er al 5,5 jaar.
1: Waar
3: je denkt, hoor.
1: Danny, de mensen die begeleiding doen, die zijn nu al een paar keer ter sprake gekomen. Wat zijn het voor mensen die bij jullie werken?
5: Dat zijn allemaal zorgmedewerkers. Allemaal ervaring en opgeleid in de welzijnszorg. Dus allemaal begeleiders. En die doen dat werk met hart en ziel, kan ik wel zeggen.
1: Dat blijkt wel als je deze verhalen hoort, toch?
5: Ja. Dus eigenlijk,
4: Ja, maar wij zien ze ook niet zo als zorgers. We zien ze gewoon als onszelf.
1: Ja. Ja.
4: Ze zijn er ook gewoon als ons normaal en
1: Ja, je bent daar met z'n allen. Je bent zeg maar, je bent een team,
4: We zijn hartstikke gek, maar het is niet dat we ze apart zien of tegen ze op moeten. Ik weet niet hoe dat moet uitleggen, maar we zien ze gewoon normaal. Je kunt ook met alles bij ze terecht en dat is gewoon fijn.
3: Echt met... ze vallen niet op in de groep.
4: Nee, totaal niet. Nee.
3: En dat is de kunst, hè?
4: Ja.
3: Als leidinggever daar ook. Als jongen, als ik nu zie dat. Ik wijs dan even naar Danny.
4: Ja.
3: Als ik nu zie de laatste jaren. Ben ik persoonlijk dan ook heel blij dat ze eigenlijk op dit moment 3 mannelijke werknemers hebben kunnen strikken in de paar jaar.
4: Ja. Okay.
3: En voor die tijd was het allemaal vrouwtje. En dan hadden we geloof ik maar 2 mannen eigenlijk. En het mooiste was eigenlijk. Dat je nu eigenlijk 3 jongeren hebt. 1 van 33, 1 van 31 en de laatste is van 24.
4: Ja.
3: Dus wat dat betreft. en dan moet ik zeggen, die vallen ook altijd af en toe bij ons in.
1: Oké, ja.
3: Want degene die nu eigenlijk met onze begeleider met vakantie is. Dan is het mooiste met het relatiesysteem. Ja. Dan krijg je een flexdag. Ja. En de flexdag heb je dan iemand van de timmerwerkplaats die komt dan bij ons.
1: Oké, ja.
3: Nou, dat is een en al zonneschijn als hij voor ons in kan vallen. Want ik had er weer een dagje bruin. Maar dat gaat ook van de andere kant van de boerderij. Dennis in dit geval.
1: Ja.
3: Nou, die vindt het ook fijn dat ze bij ons komen. Dus er zit wel de laatste jaren, dat heb je goed, een relatiesysteem in.
1: Ja, precies.
3: Dus dat het aldoende leert men. En dat krijg ik dan mee, dat eigenlijk toch een perspectief in zit. En dat vind ik wel mooi.
1: Ja, precies. Nou, we gaan zo dadelijk eens even lekker concreet kijken hoe het er allemaal uitziet daar en hoe zijn dag er dan uitziet. We gaan even onderbreken voor muziek. Take good care of yourself. Een mooi gekozen, Martin.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Meervoud zelfs. Gasten van de week zijn allemaal van Nova, Danny Hulshoff en de deelnemers Martijn Eulink en de Babbelaar. Adam Brunsveld. Ja, ik hou die bijnaam er gewoon in hoor. Ik vind hem zo mooi, Adam.
2: Ja, dat is goed.
1: Ja. Het mooie was dat jij tijdens de muziek zei van, goh, er is iets waar ze bij Nova echt gewoon heel erg trots op mogen zijn.
2: Ja.
1: Wil je dat nog eens herhalen? Wat is dat?
2: Met name wat ik nu ook zei. Dat ze een totaal pakket hebben met vervoer erbij. Dat is al een van de dingen. En dan gaat het er ook nog om. Dat het vervoer wat ze bij Nova hebben, ook met de vrijwilligersstand, dat ze ook halve dagen kunnen komen, mensen. Kunnen ze mee eten? Warm, moet nagaan. En dan wordt natuurlijk afgesproken natuurlijk met degene. En dan worden ze naar huis gebracht. Maar dat geldt ook voor degene die 's middags nog kunnen werken. En die komen ook voor die tijd dat ze warm kunnen eten.
1: Kijk.
2: Nou, maar dan moet je eens even nagaan wat dat dan eigenlijk van een organisatie vergt. Dat je dat hele pakket hebt zo in. En dat thuisfront helemaal geen zorgen hoeft te maken. Wat blijft je wit? En dan neem ik mijn petje wel, want ik kom zelf uit Doesburg en ik heb een mazzel. Ja. We zitten altijd met z'n tweeën in de bus en meer zit er niet in. Nee. Omdat ik buiten de grens van 10 kilometer zit. Ja. Jullie hebben daar een grens, hè?
1: Ja, dus, precies. Ja, alleen Doesburg is zo bijzonder, die pakken we toch nog even mee, denk ik. Hè?
2: Ja,
1: precies.
2: Ja, nee, maar, dus daarom zeg ik ook, en daarom is, als je goed naar de organisatie kijkt, en dat is natuurlijk in de loop der jaren gegroeid.
1: Ja.
2: Maar echt, petje af voor Danny, hoor, wat dat betreft. En de organisatie, hè?
1: Ja, precies. En de vrijwilligers, want die noemde jij net nog even, Danny.
3: Dat klopt, want Adam, heel bedankt voor het petje af. Maar wij zeggen ook altijd van, we doen het niet alleen. Hè? We hebben een team van 20 medewerkersbegeleiders. Daar hebben we het net al over gehad. Die met heel veel plezier en overtuiging en gedrevenheid begeleider zijn voor jullie.
2: Ja.
3: We hebben daarnaast ook nog een vijftal vrijwilligers die op allerlei gebieden eigenlijk zorgen voor de krenten en de pap, voor de deelnemers. Maar ook een groot gedeelte van het vervoer voor hun rekening nemen. En Adam geeft het al aan, we hebben een eigen wagenpark, om het maar zo te noemen. We hebben zelf 8 voertuigen, bussen.
2: Ja.
3: Waarmee we, jij noemt 10 kilometer, maar Doesburg is een klein beetje de vreemde eend in onze bijt.
2: Ja,
3: maar we rijden van Azewijn tot Westervoort.
2: Ja.
3: Dus we rijden echt een heel stuk, dus heel Montferland is dat eigenlijk, Azewijn. Ja. En dat wordt gedaan hoofdzakelijk door vrijwillige chauffeurs. En,
2: wat dat is je ook een klus hoor, dat is een klus hoor.
3: Ja, wat je ook al aangeeft is, je kunt een ochtend komen, een middag of een hele dag. Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat iedereen die bij ons komt de mogelijkheid krijgt om mee te eten tussen de middag. Dus de ochtendmensen die gaan naar de middagmaaltijd naar huis. En de middagmensen die komen voor de middagmaaltijd bij Nova.
2: Ja. Maar dat is ook weer om het thuisfront te ontzien. Het man, lief of man, vrouw, het vrouwtje dan thuis komt, dan hoeven ze niet meer een warme maaltijd te hebben.
1: Precies.
2: Want dat is voor of daarna.
3: Dat klopt, maar ook niet iedereen is in de gelegenheid om zelf te koken.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Of kan dat, of heeft daar de financiële middelen voor. De redenen zijn heel divers voor het mee eten. Maar we willen dat voor iedereen heel toegankelijk
2: houden. Dat is wel een klus hoor, dus dan wil ik even dat warme eten.
1: Ja, dat geloof ik.
2: En dat is
1: laten we het even gaan hebben van, want we hebben nu al heel veel van jullie gehoord, maar eigenlijk hebben we nog totaal letterlijk en figuurlijk geen beeld bij hoe het er daar eigenlijk uitziet. We hebben het over de Rijndijk in Pannerden. Kun je het eens omschrijven?
3: Boerenerf. Wij wonen en werken daar, als ik het dan over mezelf heb, met man en gezin. Akkerbouwbedrijf van oorsprong, frietaardappels, doen we nog steeds. Okay. En 21 jaar geleden gestart met zorg, met dagbesteding en... Dat zijn eigenlijk de twee hoofdtakken die we op het erf doen.
2: Ja.
3: Dus zo ziet het eruit. Het is echt een boerenerf waarbij ook zorg is in kleine groepen.
2: 9 september, verleden jaar geloof ik, was het 20 jaar bestaan. Hè?
3: Ja, klopt.
2: Kijk nou goed, de raam 9 september.
3: Je goed onthouden.
1: Ja, kijk, helemaal goed.
2: Ja. Dus,
1: als we het dan toch over de boerderij hebben. Martijn, jij werkt daar op de boerderij.
4: Ja.
1: Kun je het eens omschrijven? De boerderij,
4: hoe deze werk gaat.
1: Ja, hoe ziet jouw dag eruit bijvoorbeeld?
4: Ja, we komen tussen 9:30 en 9:30 kom je aan.
1: Mm-hmm.
4: Dan drink je koffie. Wacht je tot iedereen tot compleet is.
1: Ja.
4: Dan gaan we vaak daarna staan de boodschappen die we dan doen voor het eten. Wat we nog aan willen vullen met boodschappen. Zeg maar, gaan we ook in het dorp. Okay. Gaan we doen met een groepje die daaraan mee wil doen. En we nemen een planning door voor de dag. voor wie wat gaat doen. Meestal is het wel hetzelfde. Maar omdat we nog wel eens verschillen van deelnemers op een dag, kan het nog wel eens. Die wil dit doen, die wil dat doen. Dus dat is de planning. Nou, en degene die niet meer gaan, die gaan gewoon hun werk doen. En anderen doen de boodschappen.
1: Ja, precies. En hun werk? Wat is er voor werk vooral?
4: Vooral veel met dieren.
1: Oké.
4: Okay. Dieren. En daar je hebt twee groepen. Je hebt echt een groep voor de kleinere dieren. En je hebt dan ook nog een buitengroep. Die doen meer de grotere dieren. Alpaca's, ja. Schapen, geiten. Okay, een klein paardje hebben, een ponytje hebben we er nog lopen.
1: Oké. Okay.
4: En dan nog een gedeelte kan buiten werken op het land. We hebben een kas waar we dingen verbouwen.
1: Oké.
4: Okay. Dat kan ook allemaal.
1: Ja, gewoon met de dieren lijkt me helemaal fantastisch. Ja. Je krijgt het tenminste over het algemeen krijg je van dieren zo ontzettend veel energie en liefde. En die zijn zo eerlijk.
2: Maar daaraan komt rijden, daar zie je gelijk de boerderij. En je ziet de dieren allemaal in het weiland.
1: Ja, ja, precies.
2: Dus staat de introductie al naar de raankop. Een beter plaatje kun je niet hebben. Hè?
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, op het moment dat jij. Want werk jij zelf veel met de dieren?
4: Ja, de hele dag.
1: Oké, okay, geweldig. Hele dag. Want dan kennen ze jou onderhand ook, denk ik.
4: Jawel, ja. Ik ben meer. We hebben heel mooie nieuwe kippen opgekregen.
1: Ja.
4: Daar ben ik eigenlijk heel veel te vinden. Vind ik gewoon heel mooi. Ja.
1: Ja, ja, want wat vind je het leukst aan die kippen dan? Dan ben ik er wel benieuwd naar.
4: Nou, ik had eigenlijk nooit wat met ze. Maar als je zo vaak daar bent, krijg ik. Nou, ze herken je gewoon. Wist ik niks. Wist ik echt niet. Heb ik gewoon echt geleerd van iemand die daar werkt. En ze herken je gewoon. Ja. Ja.
1: Oké. Okay.
4: Heel apart.
1: Ja. Adam, jij bent actief bij Actief.
2: Ja.
1: Ja. Hoe ziet jouw dag eruit als je komt?
2: Nou, dat is gewoon 's morgens al. Ik ben, mag ik wel zeggen, een van de eerste.
1: Mm-hmm.
2: Om 9:00.
1: Ja.
2: Dus dan, degene die dan binnenkomen, die, moet ik even zeggen, dan is de begeleidster, die heeft wat koffie gezet.
1: Ja.
2: Dus dan kan die even op kantoor blijven zitten. En dan diegene die binnen druppelt, die probeer ik al wel vast van de koffie te voorzien. Ja. Mitsen natuurlijk, we hebben ook een vaste begeleidster erbij. Dan doet die dat meestal. Maar het is wel, we hebben wel de vrijheid even. Zijn, nou, er is iemand even, dat we even koffie of thee in kunnen. Ja. Dus dat even met de koekjes trommen rond en zulke dingen.
1: Ja.
2: En dan, dat iedereen er is. Want het kan soms een half uur duren, voordat iedereen er is. En dan even een praatje met elkaar. En we hebben eigenlijk geen vaste zitplaats, maar iedereen eigenlijk heeft wel een vast. Ik had op dezelfde plek zitten. Ja. Dus dat is te mooi eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja.
2: Ja, nee, maar dat is heel geweldig. En dan komt dan onze begeleider zitten en zegt, nou, we hebben even gekeken. Nou, dat en dat en dat. Wat denken jullie er vandaag? Ja. Nou, en dan kunnen we kiezen. En het is elke keer wonderbaarlijk, kan er niet over uit hoe ze dat altijd voor elkaar krijgen. Dus wij hebben een geweldige begeleidster. Die zoeken altijd wel plekken op waar ze waarschijnlijk ook zelf niet geweest. Ja. En dan gaan we stap met onze brood en drinken en weet ik wat. En dan kun je de hele dag naar buiten. En vooral met dit weer wat eraan komt.
1: Ja, precies. Ja,
2: dus wij vinden het ook, want we zitten eigenlijk gebedeld, hoor.
1: Ja, precies. Ja. Nou zijn er naast Actief en de Zorgboerderij nog een aantal andere activiteiten bij jullie. We kunnen ze even doornemen. Kijk even naar jou, Danny. Atelier en houtwerk. Kun je daar iets over vertellen?
3: Jazeker. Eigenlijk vergelijkbaar met de groep op de boerderij. Alleen dan het atelier is de groep waar mensen met een creatieve inslag eigenlijk dagbestedingen krijgen. En op de houtwerkplaats eigenlijk met creativiteit op het gebied van hout.
1: Mm-hmm.
3: En dus er is eigenlijk voor elk wat wils.
1: En dan hebben jullie nog Nova uit en thuis. Ik noem het maar even, dat is een soort de actiefgroep met een light. Als ik me...
3: Ja.
1: Ze subtiel omschrijf. Die gaan iets minder, je hoeft geen 5 kilometer te kunnen lopen, maar je gaat er wel lekker op uit. Even ergens koffie drinken of zo.
3: Klopt. Ja. Wat je ziet bij de groep actief, dan moet je fysiek eigenlijk goed in orde zijn.
1: Ja.
3: En dat is ook het doel, hoor. Door fysiek in orde veel te blijven doen. En ook nieuwe dingen te doen. Dus daarom gaan ze er ook op uit. Kun je het proces van het geheugenverlies kun je afremmen.
1: Ja.
3: En daarom zijn mensen daar ook. Hè?
1: Ja.
3: Maar op een gegeven moment iemand die met geheugenverlies bij ons komt, die gaat natuurlijk nooit meer vooruit. Hè? Die gaat alleen nog maar uiteindelijk vroeg of laat achteruit.
1: Ja.
3: En dan kan het zijn dat actief niet meer passend is. Hè? Dat iemand niet meer mee kan met de groep. Of afhankelijk wordt van een rollator. En dan is de mogelijkheid om naar uit en thuis te gaan, waar kleine uitstapjes worden gemaakt.
1: Ja.
3: Soms alleen op het erf.
1: Mm.
3: En waar ook een gedeelte binnen plaatsvindt.
1: Ja.
3: En mocht dat zeg maar ook nog min of meer, hè, die me passend zijn of moeilijk zijn. Dan hebben we ook nog de groep het Proothuis. Ja. Die zitten op het erf.
2: Aan de boerderij.
3: Ja, precies, ja. Naast de boerderijgroep.
2: Ja. Ja.
3: En ja, dat is de groep die wel naar buiten gaat, maar op het erf blijft. En ja, die zitten eigenlijk... Dat is min of meer de meest passieve
2: groep.
3: Maar
2: dat vind ik dan ook weer een van de pluspunten, omdat je het zo aanhaalt.
4: Ja.
2: Ik heb zelf het gevoel, als het met mij minder zou gaan...
4: Ja.
2: Dan zou ik het heel graag naar uit en thuis gaan. Ja. Gewoon om het feit... Dat zit er beneden. Ja, wij zitten boven, een trapje vanaf en we zitten daar. Want dan heb je blijft altijd op je plek zitten. Ja. De omgeving, die blijf je kennen.
4: Ja, precies.
2: En
4: ja.
2: Je kunt niet, en je wordt niet van sommigen horen van die instellingen naar die toe.
4: Nee, precies.
2: Dus
4: ja,
2: je blijft
4: gewoon...
2: eigenlijk... Wordt het minder?
4: Mm-hmm. Ja.
2: Dan weet de familie, ja. Hetzelfde project, weet je wel, dat je zegt met vervoer. En dat we zeggen, en we hebben de... Eentje heb ik er dan dit jaar, de andere van, die man was 87 en die woonde in Zeerenberg. En die ging ook eerst vanuit thuis naar ons. En toen ging die eigenlijk naar Proothuis. En daar zit hij ook.
4: Ja, kijk, precies,
2: maar een behoorlijke leeftijd, hè?
4: Ja,
2: wat dat betreft.
4: Ja, precies. Ja. Jongens, we moeten al bijna gaan afsluiten. Jammer is het eigenlijk. Maar ik wil jou toch nog even het woord geven, Martijn. Want ik vond straks in het voorgesprek dat jij ook nog wel een mooie opmerking maakte. Namelijk dat je, we hadden het over van stel nou dat je mogelijkheden in de loop van de tijd verminderen. Ja, dan kun je dus inderdaad naar een andere afdeling. Maar ik vond het mooie dat jij zei, ja, maar ook verbeteren. En dat was bij jou, toch?
5: Ja, klopt.
4: Het heeft jou echt, laat ik zo zeggen, je bent gegroeid.
5: Ja. Kijk, ik heb ook heel gewoon slecht... korte termijn geheugen, dat wordt gewoon niet beter, maar je leert er wel beter mee omgaan.
4: Ja.
5: En je hebt met mekaars geheugensteuntje, ook met andere deelnemers, dat is ook het mooie, je helpt elkaar, want je begrijpt elkaar veel beter.
2: Je voelt elkaar aan.
5: Ja, je voelt elkaar aan.
2: Ja.
5: Dus het gaat helemaal vanzelf.
2: Ja.
5: En dan, dus dat wordt niet beter, maar je leert er wel beter mee omgaan. Ja,
4: ja, precies. Nou, ik wil jullie nu alvast heel erg hartelijk danken dat jullie je verhalen hier hebben willen doen.
2: Ja.
4: Ik denk dat mensen een mooi beeld hebben gekregen van Nova.
5: Ja.
4: Ik heb voor jou alleen Danny nog één vraag, namelijk wat hebben jullie nog nodig?
2: Oei.
4: Vrijwilligers, geld. We hebben het alle twee niet hier, dus... nou, vrijwilligers
3: wat hebben wij nog nodig? Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
4: Nou, dan heb je het goed voor elkaar, toch?
3: Ja, ik hoop dat we kunnen voortzetten wat we nu doen... Met de medewerkers en de vrijwilligers die we nu hebben.
4: Ja.
3: En,
5: stagiaires.
3: Ja, en wat de toekomst brengt, dat weet je natuurlijk nooit. En dat is ook in de zorgwereld altijd ook wel soms spannend.
2: Ja.
3: Want je bent ook wel afhankelijk van allerlei dingen.
4: Ja.
3: En ik zie je kijken, dus ik moet mijn heel hard opschieten. Nee, we zijn tevreden en we hopen nog heel lang dit te kunnen doen... voor de mensen die er gebruik van moeten of willen maken.
4: Oké.
3: Okay. Ja.
4: Dank jullie wel voor de komst, dank jullie wel voor de verhalen. En mochten mensen meer willen weten, Nova, zorg en welzijn. Als je daar googelt, dan kom je daar ongetwijfeld uit. En dan vinden we jullie.
2: Ja.
4: Dank voor de komst.
5: Dank je wel.
2: Ja, u ook.
5: Dank je wel.
2: Ja.

0: XXL. Een initiatief vanuit de Liemers voor een betere wereld. XXL. Chris van der Ven houdt ons maandelijks op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja, dat doen we ook deze maand met de groep die als doel heeft dat iedereen zijn leven met een 8 kan waarderen. En over die 8 hebben we het zo over. Chris, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Hey, hallo. Jullie gaan ook een... Ik heb jou vanmiddag van waar wil je het over hebben? Nou, jullie gaan een trip maken naar Bangladesh. Zometeen, we doen alles zo, maar eerst dit nu. Even kort voor degene die dat niet weet. Wat hebben jullie met dat land?
2: Hobby XL heeft, toen we in 2008 begonnen, is eigenlijk de basis van het hele verhaal van Hobby XL. We kijken naar wat is er nodig om een wereld te creëren waarin mensen hun leven met een 8 waarderen wereldwijd. En daarvoor is de Liemerslist opgesteld. Een lijst van 80 punten die je op basis van redelijkheid en billijkheid door met elkaar in overleg te gaan zou kunnen opstellen op een aantal deelgebieden over economie, over oorlog en vrede, dus hoe de sociale structuur zou kunnen worden opgebouwd en dergelijke. En dat allemaal natuurlijk duurzaam. Het gaat ook over oorlog en vrede. Maar de belangrijkste is eigenlijk een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Daar willen wij het gesprek over gaan voeren. En dat noemen wij het People's Partnership. Solidariteit moet je, dat moet je organiseren. En wereldwijd, met de hele wereld solidair zijn, is erg moeilijk. Dus wij hebben bedacht dat landen koppelen tot duo's. Nederland is gekoppeld aan Bangladesh. En Bangladesh en Nederland die krijgen eigenlijk de opdracht om te zorgen dat aan het eind van deze eeuw die landen, dat de bewoners van deze twee landen hun leven met een 8 waarderen. Dus Nederland zou alle andere ontwikkelingssamenwerking met andere landen langzaam kunnen afbouwen en zich helemaal concentreren op het broederland Bangladesh, die op basis van gelijkwaardigheid bestreven naar een 8 in Nederland en een 8 in Bangladesh. Dat is het basisidee. En we hebben die landenkoppeling gemaakt. Dus alle landen van de wereld zijn door de jongeren gekoppeld. We hebben allerlei conferenties over gehad. En die lijst is altijd een beetje meegegaan. En nu is het, wordt die koppeling met Bangladesh heel concreet, omdat we 4 mensen van ons gaan naar Bangladesh. Dat is Timo, een van onze jongeren. Die zit nu in het eerste jaar in Den Haag, studeert iets met internationale samenwerking. En dat is onze vooruitgeschoven post. Die bijt zich helemaal vast in de VN en in de Europese Unie. Daar is hij heel erg mee bezig. Rob, een van onze senior medewerkers, die gaat mee. En die is vooral van de manier, die gaat het mee registreren samen met Benjamin Lohman. En Benjamin is betrokken bij Vice Versa. En Vice Versa is een blad wat publiceert over ontwikkelingssamenwerking. En heel erg gericht is ook op Bangladesh en daar alle ingangen voor ons regelt. En als 4e gaat er mee Genie. En Genie is 26 en is nu bijna klaar met haar studie. Of is klaar met haar studie en die gaat mee. En we gaan kijken of zij een wetenschappelijk onderzoek naar dit hele fenomeen kan opstarten.
1: Okay.
2: En die 3 die ik net noemde, dat was al rond. Dat ze in augustus vertrekken. Dan gaan ze 10 dagen. Ik doe het even uit mijn hoofd. Van 4 of 14 augustus. En zij sluit aan. En gaat kijken of ze met de Universiteit van Nijmegen daar een onderzoekstraject kan gaan starten. Maar we hebben gezegd van, ga maar vast mee. Dan ben je er geweest en dan is ook de boel op gang. Hè. Dan komt de boel op stoom. Dus heel bijzonder. En ze gaan met z'n 4 en ik ben benieuwd waar ze mee terugkomen.
1: Ja, wat hoop je? Waar ze mee terugkomen? Is er een doel gesteld?
2: Nou, ze gaan in ieder geval, je zult het geloven of niet, maar in Dhaka heb je de School of Hope. Die bestaat daar gewoon. Ja. Nou, wij zijn Hope XXL. Daar heeft Timo al afspraken mee gemaakt. Ze gaan ook naar de ambassades. Ze spreken als het goed is met de oud-premier. Waar we hopen mee terug te komen is dat we iets van een soort XXL hub maken daar. Dus dat daar een eerste aanzet is. Kijk, wij kunnen het hier in Nederland verzinnen, maar het gaat natuurlijk, je doet dat op basis van gelijkwaardigheid. En dat moet ook van hun uitkomen. Dus zij gaan het daar lanceren. En hopen daar iets van de, ja, een, niet een zaadje te planten, maar een boompje te planten. De Hoop XXL-boom die daar ook gaat groeien. En dat we dan in het vervolg gezamenlijk kunnen optrekken. Als we zeggen, we gaan richting de VN als het gaat om dit concept. En we willen eigenlijk dat we een nieuw verhaal gaan bespreken. Dat is eigenlijk een support, maar dan heel concreet.
3: Die trip is al vrij snel, hè? Volgende maand?
2: Ja, dat gaat. Ze moeten inenten en ze moeten. Ik regel daar zelf helemaal niks aan. Ik heb alleen gezegd van, wij hebben het geld om het te betalen. Dus ja. Hoop ik zelf betaald het. En met name Rob en Benjamin zijn nu de praktische dingen aan het doen. Timo vooral de inhoudelijke. En Jeannie heb ik pas één keer ontmoet. Maar dat je hebt soms wel weinig tijd nodig om iets te kunnen beoordelen. En dat viel helemaal op zijn plek. En dus die gaan mee. Ze gaan met z'n vieren.
1: Ja, ja, nou mooi, goed te horen. Dat is allemaal in augustus, daar spreken we je later nog over als afgevaardigde. En het begin noemde ik al de 8, hè, die jullie als doel hebben dat iedereen zijn leven met een 8 kan waarderen, zowel hier als overal, maar dus ook in Bangladesh. In oktober komt er iets aan, hè? Vertel, wat is dat?
2: Ja, we hebben in het verleden, en dan praat ik over 2018 of zo, hebben we de Nacht van de 8 georganiseerd in het provinciehuis met 200 jongeren. Jan Terlouw was daarbij en de burgemeesters uit de Liemers een aantal. En toen hebben jongeren nagedacht over hoe kunnen we die 8 in de Liemers realiseren. En daar zijn toen allerlei trachtprojecten uitgekomen. En uiteindelijk hebben we dat met MDT, maatschappelijke diensttijd, is daar uitgerold. En dat zijn we nu aan het afronden, dat traject. Maar we willen weer verder. En dat gaan we nu doen met de kracht van de 8. We hebben met de provincie weer prachtige afspraken kunnen maken. We mogen het gebouw hebben. Of ja, het gebouw is een, dat klinkt wel heel zwaar. We mogen de grote Zuidgalerij, de beroemde Zuidgalerij, mogen gebruiken voor het centrale gedeelte en een aantal zijruimtes. De provincie betaalt het eten en drinken en de bewaking en licht en geluid. En wij zorgen voor de inhoud. Ja. Er is een kans dat de minister komt. Dat gesprek dat loopt nu. Het is ook de Wereldvoedseldag. Dus hij zal die dag misschien wel druk zijn. Maar wij hebben het natuurlijk binnen Hoop XXL en de Biemerstest ook over voedsel. Dus ja, en dan willen we 's middags beginnen en actualiseren we die Bliemerslist die we ooit hebben opgesteld, die 80 punten. Want die moet je om de zoveel jaar ook weer eiken aan de nieuwe tijd. Ja. En die willen we dan om 8 minuten over 8, als het ware, aanbieden aan of de commissaris van de Koning of de minister. We willen ook de burgemeester weer uitnodigen. En, we zijn de drukdoende op die twee fronten.
1: Nou. Dus de vernieuwde Liemerslist, zo kunnen we hem eigenlijk noemen.
2: Ja, de geactualiseerde. Ja,
1: geactualiseerde.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: ja,
1: dat klinkt.
2: Moet kijken over AI en zo. Dat, ja.
1: Ja, het wordt niet met AI gemaakt. Er wordt wel uit eigen hoofden? Of wordt het toch een beetje
2: gehoord? Nee, het is frappant. Toevallig zijn we er vanmiddag mee bezig geweest. En je checkt toch met, hebben we het zo goed verwoord,
1: ja,
2: zeg je dan. Hè? Dus, en dan zeg je, om het nog wat vlotter te laten lopen. Of denk ook aan bijvoorbeeld, verdomd als het nu waar is, het is beangstigend hoe

0: beter, is mijn ervaring.
1: Ja, maar als je 2 keer of 3 keer dezelfde vraag stelt, krijg je ook weer verschillende antwoorden. Ja. Dus het is, je moet er wel met de kop bij blijven.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik vind het wel beangstigend. Maar gebruik het wel. Want het is ook. Het gaat ook heel veel tijd opleveren. En nu hebben we de amendementen, zoals we dat noemen, hebben we klaar. En dan vraag je van, zet ze in een volgorde van bespreekbaarheid. Wat zou je voorstellen? En dan,
0: toch nog wel een beetje.
1: Ja, dan komt er iets uit. Ja, het is.
0: Nou ja, goed. Ja. We gaan het verder niet over AI hebben. Daar gaat het hele interview ook niet over.
1: Over HopeXXL
0: en jullie trip naar Bangladesh in augustus. En de actualisatie van de Liemerslist. Nou, mocht je nou luisteren en denken, wat is die list? Ik wil hem wel eens lezen. Op de site van HopeXXL kun je alles even goed nalezen. Chris, dank.
1: Ja,
0: we spreken je heel graag volgende maand.
1: Helemaal goed. Oké, doei.

Bryan Adams was dat uit 1984. Rent to You op Connect in Kijk op de Samenleving. Nou, we hadden in dit eerste uur een volle uitzending. Een volle bak met de mensen van Nova Zorg en Welzijn. Een dagbestedingsgroep waar mensen komen om een goede dag te beleven. Het leukste doen, wat actiefs, wat zin.

Kenners. En we hadden twee zeer enthousiaste gasten in. We hadden er drie en twee zeer enthousiaste deelnemers. En verder hadden we ook Chris van der Ven over Hope XXL, de organisatie die als doel heeft dat iedereen zijn leven met een 8 kan waarderen. Een hoog cijfer. Ze gaan een trip maken naar Bangladesh, een land waar ze mee samenwerken. En de Liemerslist wordt geactualiseerd. Nou, als je nou denkt, wat is die Liemerslist? Nou, hij komt heel erg dicht bij mij in de buurt, Liemers. Kijk dan even op de site van Hope XXL, daar vind je meer informatie. En kun je die hele list in de huidige vorm nog even doorlezen. Nou, wat gaan we doen na 8 uur? We zijn tot 9 uur. De infotheek hebben we met wat berichtjes hier uit de regio. Met onder meer haringhappen. Ja, de Hollandse Nieuwe komt er ook weer aan. En we hebben de pennenstreken van Mariette over het meest besproken onderwerp ter wereld. Of tenminste, in Nederland, dat vooral. Heel graag tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer, dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
4: Dit is Connect.
0: Kijk om de samenleving.

0: Ace of Base en Beautiful Life.
1: Dit is Kijk op de Samenleving.
0: 6:08. Welkom terug. Zometeen de pennenstreken van Mariette Wiegerink. Onze columnist die ook altijd op pad gaat. En nu heeft ze een column geschreven. En dat spreekt ze zelf in over het meest besproken onderwerp van het land. Het onderwerp waar we het altijd over hebben met iedereen. Zoals met de treinconducteur. We hebben de infotheek en we hebben ook een stukje cabaret waarin we ook op vakantie gaan. Maar is muziek ook genoeg? Samuel Welten, alles kan kapot.

0: De pennenstreken van Mariette.
1: Waar zouden we zijn zonder het weer? Bij de kassa, op een verjaardag, tegen de postbode. Even contact maken over iets dat ons allemaal aangaat. Het weer. En het grappige is, dat dan zijn we het dan ook vaak eens met elkaar. He, eindelijk weer zon. Ja, die regen die is interessant. Echt, natuurlijk niet irritant. Maar wel goed voor de tuin. Of, wat een vreselijk onweer gisteravond, hè? Toch leuk dat het weer ons de kans geeft om contact met anderen te maken. Met vreemden en met bekenden. En zeg nou zelf, bijna altijd in een vriendelijke sfeer. Want het verbindt, het splijt niet. Al met al is het weer een belangrijke factor in ons leven. Of we willen of niet. We passen ons aan, verzetten ons ertegen, we genieten ervan. Maken het groter dan het is of bagatelliseren het juist. Het lijkt wel het echte leven. En bent u ook zo'n fan van het weerbericht op het 8 uur journaal? Voor mij is dat het favoriete onderdeel. Ik kijk uit naar Gerrit, Willemijn en al die anderen. Voor mij mag het weerbericht nog wel wat langer duren. Natuurlijk is de prominente rol van het weer ook in ons dagelijks digitale leven doorgedrongen. We hebben een buienradar in onze computer en een buienalarm op ons mobiel. Kennelijk zijn we niet meer zo soepel als onze voorouders die zich aanpasten aan de omstandigheden. Weer of geen weer. Ze moesten wel, maar wij hebben o zo graag de controle. Wij willen kunnen doen wat we ons hebben voorgenomen en ons niet laten bepalen door het weer. Maar ja, dat werkt helaas niet mee. Maar straks is het weer zomer. Hitte en droogte dicteren dan ons leven en wij zijn er ondergeschikt aan, controle of niet. We hebben niks meer te willen, behalve aanpassen. Tot weerziens bij de volgende podcast.

probeer even te bedenken waarom dit gedraaid wordt. Want nu net komt de mooie periode eraan. En wij gaan het hebben over regen. Nou goed, we gaan het over heel andere dingen hebben. Even in drie kleuren denken, namelijk geel, zwart en groen. Namelijk de seinen voor Vitesse. Die lijken voor het komende seizoen weer op groen te staan, gelukkig. Vijf regionale ondernemers die hebben de aandelen in handen gekregen, eindelijk. Er is weer een sterke raad voor commissarissen. En de Hoge Raad gaat zeer waarschijnlijk het cassatieberoep van de KNVB over het teruggeven van de proflicentie verwerpen. Met andere woorden, met die proflicentie zit het uiteindelijk ook wel goed. En kan er dus gewoon gevoetbald worden volgend seizoen in Arnhem. En daarnaast lijkt het met de begroting ook wel goed te komen. Al zitten daar misschien wel gaten in. Maar de vijf aandeelhouders, de sterkhouders Vitesse Arnhem BV, die lijken garant te staan voor eventuele tekorten. Met andere woorden, er kan zeer waarschijnlijk gewoon lekker gevoetbald worden in de Gelredoom vanaf augustus. Maar dat betekent natuurlijk ook voorbereiding. En die voorbereiding die gaat voor Vitesse start op zondag 21 juni. Vaderdag, van een prachtige dag om dan lekker naar het voetballen te gaan. Eventueel met je zoon, met je kind, met je vader. Want op Papendal is dan de eerste training. Gaat allemaal gebeuren om 3:00 middags, het trainingsveld Papendal. En die training die is vrij toegankelijk. Dan de eerste oefenwedstrijd. Die gaat net iets minder dan een weekje later plaatsvinden op zaterdag 27 juni om 18:00 avonds. En dat gaat gebeuren tegen het 100-jarige VDZ. Dat is dan weer te doen op Sportpark Het Kranenveld. Mocht u er allemaal meer over willen weten, kijk dan zeker even op de website of als u die heeft op de app van Vitesse. Want dat ziet er eigenlijk allemaal gewoon hartstikke mooi uit voor het komend seizoen.

0: Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Het is bijna 8:30.
1: Wisten jullie trouwens dat Harry Houdini, de grote verdwijnkunstenaar, dat hij van origine ook uit Eindhoven komt? Zo komt hij ook aan zijn naam. Dat is een verbastering van, Houdini daar?
2: Kijk op de samenleving. Cabaret.
0: Het is 15 juni, de zomer begint bijna officieel. En ook als we naar het weer kijken, 30 graden. Van het weekend. Maar ook de tijd begint dat er mensen op vakantie gaan. Misschien nu nog niet, maar over een maandje wel. Met het cabaret dachten we, we willen daar toch eens eventjes een linkje leggen. Dat doen we met Brigitte Kaandorp, die ging ook op vakantie.
3: U kent mijn zus natuurlijk niet, maar mijn zus heeft echt heel vaak hele goede ideeën. Ik ben bijvoorbeeld van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou was dat op vakantie gaan aan zich. Dat was ook niet eens zo'n goed idee, hoor. Dat is ook, maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Dan moet je proberen bruin te worden. Ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. En ik heb toch altijd een beetje last van buikloop. Dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben. Maar echt zo'n kletterige bende zo, weet je. En je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan. Maar mijn zus die wou zo graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, notabene. Dus wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Het begon meteen al goed. Wij waren nog geen 3 seconden in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat vliegtuig, dat koele vliegtuig uitgestapt. Wij lopen zo recht zo'n hittegolf in. Wij liepen echt binnen de kortste keer liepen helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, laten we nou gewoon de eerstvolgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen. Want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat vochtverlies. Maar toen zegt mijn zus, die zegt, moet je horen. Nou zijn we in Athene. Wanneer ben je daar nou? Dan ben je toch ook niet elke dag. Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen? Daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi, met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Wij daar naar die Acropolis. Wij kwamen nog gutsender aan dan dat wij al sijpelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die Acropolis ook niet eens op. Die zette ons onderaan die berg af. Ook nog eens. Dus wij stonden daar zo'n beetje te wazen en te doen. En een beetje zo te waaien. En het was ondanks de hitte was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, die waren echt helemaal bevangen door de hitte. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, kletsnat, rood, aangelopen, schel. Kijk, bloed doorlopen ogen. Die kwamen echt zo achteruit de rondjes draaien. Zo van die berg al zo'n beetje braken hier en daar in die berg. Die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden. Die waren helemaal, die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten, echt waar. Die wisten niet eens wat voor attracties ze hadden gezien. Die waren helemaal in de war. Dus ik stond dat zo'n beetje somber aan te kijken. Want wij waren nog niet eens begonnen. Wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal kletsnat. Dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar die stond net de andere kant op te kijken. Dat wou ik zeggen over de goede ideeën van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij het tentje, warm geworden drankjes, gesmolten chocola, verrotte dingen kopen. Maar je kon er ook toegangskaartjes kopen. Die kon je beneden kopen, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon reisgidsjes krijgen met jaartallen, van wie dat allemaal gebouwd had en wie dat later weer hadden afgebroken en zo. Je kon dia's krijgen, hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Dat hebben wij nou gedaan. Dat was het idee van mijn zus. We hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Wij zijn vervolgens heel even verderop op het terrasje. Zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, een hartstikke lach ook. En het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest. Maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. Want zo stiekem waren wij niet weggelopen, maar ze hadden niks in de gaten gehad. Wij waren gewoon maar ze hadden niks in de gaten. Dus wij lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van die Acropolis af waren gekomen. Want wij zagen in de verte het hele zootje nog bezig. En wij zaten lang en breed te pimpelen. Dus wij lachen natuurlijk. En trouwens, als er iemand was geweest die ons iets had willen maken van jullie zijn niet geweest, hup voort, jullie moeten nog. Maar dat had ons niks kunnen maken. Want ten eerste hadden wij zelf onze kaartjes afgescheurd. Dat was bewijs 1. Dat wij wel geweest zouden zijn. Ten tweede hadden wij die dia's en ten derde hadden wij elkaar zitten overhoren met die jaartallen. dus we konden ons echt nergens op pakken. Dus wij, nou, wij lachen natuurlijk. Dus ik zeg al tegen mijn zus, ik zeg, nou, als dat zo doorgaat, dan zie ik het wel zitten, die vakantie. Dan vind ik het wel leuk. Dat is nog veel erger. Het was steeds erger. Toen, dat was een paar dagen later, weet je. Want toen zouden wij, romantisch, Grieks, authentiek, idyllisch, toeristisch gaan eten, weet je, in zo'n haventje, weet je, zo'n schilderachtig en toch een beetje pittoresk haventje. Ken je die haventjes? Weet je wel, daar heb je er echt duizenden van in Griekenland, die altijd op van die folders staan, weet je. Heb je zo'n haventje zo, met allemaal van die, van die krakkemikkige rotbootjes, weet je wel. Die nieuwe jachten liggen dan om de hoek en die kan je niet zien. En die schilderachtige en toch een beetje pittoreske bootjes, die liggen dan zo in het zicht. Nou, en dan heb je allemaal van die eetentjes met druivenranken eromheen. En dan kan je dan, koude witte wijn drinken en verse vis uit het vieze haventje eten en zo. En, er zit zo'n man op zo'n bezoeker te tokkelen, weet je. En dan kan je, of een Suzuki, weet ik veel. Authentiek in ieder geval, weet je wel. En, en dan kan je dan tiktakkie en servies goed stuk gooien, weet je wel. Zo'n authentiek Grieks, toeristisch, idyllisch, haventje, romantisch, weet je wel. Dus wij vonden ook, als je nou toch in Griekenland bent, dan moet je toch ook een keer in zo'n haventje gaan eten. Dat vind ik ook. Dat zei mijn zus ook. Dus wij hadden gevraagd waar we zo'n haventje konden vinden. Nou, er bleek een paar straten verderop, bleek er alleen te zijn. Dat viel hartstikke mee. Dus wij fluitend daar naartoe. Maar ja, toen komen wij eraan. Dat hadden wij nou weer. Wij komen eraan. Nou, dat hadden wij weer. Ons haventje lag helemaal bij de zee. Beneden, weet je. En dan ook niet zo'n een klein eentje naar beneden, maar iets van 2000 treden zo naar beneden. En dan niet zo'n gewone trap, maar zo'n in de rotsen uitgehakte Griekse mythologie trap, weet je wel.

0: Cliff Richard.
1: En de Summer Holiday in de Kijk op de Samenleving op Connect. Zometeen de infotheek met de berichtjes uit de regio na Don McLean, American Pie. En deze van Shakira en Burna Boy. Het WK-lied van dit jaar. Die.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: In Wolfheze wordt bij het station een spoor onderdoorgang gebouwd. Er rijden langs het station meer treinen en daardoor blijven de overwegbomen langer dicht. En die hardrijdende treinen kunnen ook een risico zijn. Daarom komt er daar een tunnel. Aankomende zaterdag 20 juni opent de aannemer de bouwhekken en kun je een kijkje nemen bij de voorbereiding en de voorbouw van die spoortunnel. Je kunt zien hoe de constructie gebouwd wordt en hoe de nieuwe situatie eruit zal komen te zien. Op rtvconnect.nl en in onze app lees je de exacte tijden voor aankomende zaterdag. En onder dat bericht kun je ook nog doorklikken op een artikel over de buurtbus die er rijdt. Want die gaat namelijk wel wat hinder ondervinden door de bouw. En daarmee komen we met name in de problemen bij het zorgcentrum Het Schild dat daar vlakbij zit. Het hele verhaal staat op onze site en in de app.
2: Het traditionele haringhappen in Babberich komt er weer aan. En dit jaar is dat donderdag 18 juni, is aankomende donderdag, in Cultuurhuis De Borg. Vanaf 19:30 avonds ben je welkom om de Hollandse nieuwe te proeven. Ook is er live muziek en De Borg vind je aan het Baborgaplein in Babberich.
1: En dan welgemeend Bonsoir vanuit de bibliotheek in Zevenaar. Want daar kun je alvast in de Franse sfeer komen voor de vakantie. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort komt namelijk naar de Biep op 26 juni. Gort schrijft dit jaar het zomerlezen geschenk Petit Café du Bonheur. Een verhaal vol flair, vriendschap en de Franse zon. Tijdens de avond vertelt hij onder meer over het boek en over zijn liefde voor Frankrijk. De avond is dus op 26 juni en kaartjes zijn te koop via limerskunstwerk.nl.
2: Ja, het is misschien wel de zomerhit van dit jaar. De zomerhit van dit jaar, Cheerio van Justin de Wild. Hij komt naar Zevenaar toe tijdens de kermis in Ooi van dit weekend. Hij treedt maandagavond 22 juni op. Twee dagen nadat de organisatie Justin had geboekt, kwam zijn nummer in de top 40. Dom geluk liet de organisatie aan ons weten. Nou, het nummer staat er inmiddels al 3 weken op nummer 1. En ja, als je er naartoe wil, zorg ervoor dat je op tijd een kaartje koopt, want ze zijn beperkt. Op onze site en app kun je alles lezen over het optreden. En via ook weer bij de kaartjes komen. Mocht dat niet lukken, dan draaien wij hem hier op Connect.

Normaal gesproken lukt het me best om een aardig bruggetje te slaan tussen de laatste plaat en de gast van de week waar we op terug gaan kijken. Maar dat wil me in dit geval niet te binnen schieten bij Tame Impala en Dracula. Dan doen we het maar zonder bruggetje. We gaan terugkijken op deze kijk op de samenleving met in het eerste uur Danny Hulshoff, Martijn Eulink en Adam Brunsveld. Ze zijn allemaal van Nova Zorg en Welzijn en de laatste twee zijn daar deelnemers. Want Nova Zorg en Welzijn is een zorgbedrijf voor dagbesteding. Martijn en Adam hebben uitgebreid verteld over hoe ze het daar hebben, hoe ze daar ook terecht te komen. Danny heeft het wat meer gehad over de organisatie, wat ze allemaal doen, wat er allemaal bij komt kijken enzovoort. En natuurlijk ook hoe het eruit ziet. En eerlijk gezegd, ik vond het echt een indrukwekkend verhaal. Vooral ook als je hoort wat het met Martijn en Adam gedaan heeft, dat ze daar nu één of meerdere keren in de week even te gast zijn. Mocht u er meer over willen weten, kijk even op de website novazorgenwelzijn.nl. En dat draait daar vooral om de mogelijkheden van de

0: deelnemers en niet zozeer om de beperkingen. En ook een van de doelen, zo maximaal mogelijk maatschappelijk betrokken blijven. Dat allemaal over Nova Zorg en Welzijn. Verder in het eerste uur ook nog Chris van der Ven, die een update heeft gegeven over HOPE-XXL. En mocht u nou meer willen weten over die organisatie, die zich dus inzet om ervoor te zorgen dat men in de hele wereld uiteindelijk het leven gaat waarderen met een 8. Kijk dan even op de website hope-xxl.com.
1: Verder hadden we ook Mariette Wiegerink, die was er met de pennenstreek over het meest besproken onderwerp van Nederland, het weer. Martin Meerleveld deed vanavond de techniek en Martijn Berkenveld en Tristan Scholten de presentatie. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er ook alweer, duurt nog even. Maar dan hebben we het over 25 jaar gemeente Lingewaard en dat wordt de grootste gevierd. Mooie avond, tot dan.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ronflonflon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het klaart breed op en het is overwegend droog bij weinig wind. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar kan er wel een buitje vallen. Het kwik daalt naar zo'n 6 graden in Groningen tot 14 in Zeeland en er waait een zwakke tot matige oostenwind. De ochtend begint met een mix van bewolking en zon, met vooral in het oosten kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 18 graden in het Waddengebied tot mogelijk 25 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een matige wind die in het noorden uit richtingen tussen het oosten en noorden waait en in het zuiden uit het westen komt. Morgenavond is het nog lang zonnig en blijft het droog. Namorgen schiet de temperatuur omhoog met de piek op vrijdag. Er zijn flinke zonnige perioden, maar vanaf vrijdag is er ook kans op onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens vicepremier Kaczka is EU-toetreding een droom van de samenleving en ook een veiligheidsgarantie. Hongarije blokkeerde het proces lange tijd, maar heeft die blokkade inmiddels opgeheven na afspraken over de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De verwachting is dat Oekraïne op zijn vroegst eind 2028 lid kan worden van de EU. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
2: Voor Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezing in meer dan 20 jaar zijn. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel.

0: veel slachtoffers er zijn gevallen. De Strato Fortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen in meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een

0: buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël.

0: Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.